0: Cashan shachtach lagar maidin agus tá éanach mór na gaple ar an techtóta a gunna na gaileve fuil lán tóil. Well, good evening, Tasha. Shul le garach ligno marshin agus dina Tarrington sha as gach kiarn guntir agus nilshe de liug tekui fos master fui fronona gmei sos le demi le dillin sha. Well, ta fuir in the hirsha ilahar lesh an law cha heaven sha agus ban him with case a crack as an law agus as na kailik theory of es ilahar. Fan linga kian lehuda.
1: Radio na gael tutun siag creol ar y mewn tŵn a gwna mara dîr hwn yn ymwysg gartu leid ac yn ymwysg gartu leid ac yn ymwysg gartu leid ac yn ymwysg gartu leid ac yn ymwysg gartu leid ac yn ymwysg gartu leid ac yn ymwysg gartu leid ac
2: Ik heb het al hier nog morgen over, nu hier nog een gap in de school en zeg dood. Ze doen ze via teletwitch-fietser weer worden in de wel behoudig zijn. Hier nog shambon hier, ze hier nog gewoon klaar, maar dat is toch een hartje blij.
0: Het doet hier kappel.
3: Ja, maar ik hier ook hier.
0: Ik heb het zo wat in zo.
3: Oh, het is maar een tje voor de goeie kappel.
0: Moet
3: je, ze hebben hier nog een keer in de kamer gehoord. Begaan, vier begaan. Niet te nog leggen, maar ik
0: I'm not sure if you're going to be able to do it.
3: Tá súlam gúbhíos huair rifrenóna. Why did you want to go to Trinóna? Oh, fáil
0: me on the
4: schmear. Could my house a kite? Pure flavor.
0: Good to have a door. Can't tell me Donic to who you want. Yeah,
4: Well, a couple of cans after. Said, "Here a price, Natasha. You should have a candle skirt."

Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoel Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Een programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor leuke mensen. Voor interessante mensen. Ja, want Pattepoel Action is echt het radioprogramma voor jou. Met kunst. Mooie dingen. Gezellige vrienden. Interessante bekenden. Geld pinnen. En geld uitgeven. Maar niet thuis worden. Het is natuurlijk alleen muziek. Er is alleen maar muziek hier bij Pattepoel Action. Brazilië, 1967. Wanderlei, meu bem, sou gostar de mim.

Ja, dat was Skid Lars weer eens. Skid Lars uit Noorwegen. Lars, god, hoe heet hij ook weer? Goed, de man met een bandrecorder. Die veel dingen in zijn eentje opnam. Hij was drummer, maar hij speelde ook andere gitaren. Dit is waarschijnlijk in zijn eentje gedaan, net als veel andere tracks. 1981, zeggen ze. Dat vind ik wel heel vroeg. Ja, Til FRP. FRP is een soort centrumpartij, zeg maar, van Noorwegen uit de tijd. De rechtste partij. Dit zal weer ironie wezen. En als je dan de tekst hoort, ja, Til FRP. Ik zou zeggen, zoek het eens op en dan je Noors vertalen of je kan Noors, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Skid Lars uit Noorwegen, ja, Til FRP, 1981 misschien wel. Daarvoor Wanderlei uit Brazilië, van haar vijfde LP alweer, want ze was wereldberoemd in 1967 vanwege dat televisieprogramma waarin ze zat met Roberto Carlos en Erasmo Carlos, Jovem Guarda. Dus zij kon platen opnemen tot en met en in stereo. Ja, ik weet het niet. Dit is super stereo. Dat klinkt ook ouderwets. Misschien is er ook inderdaad een, ja, er kan heel goed een stereo mix gemaakt al in 1967 van Wanderlei. Of anders is het veel later gebeurd bij de heruitgaves. Maar misschien is Wanderlei altijd wel goed verkocht in Brazilië. Dat zou zomaar kunnen. En het grappige is natuurlijk ook dat het Meu bem só gosto de mim. Dat is zwemmen leer je in zee, toch? En kussen leer je in de maneschijn door verliefd te zijn. Nee, kussen leer je door verliefd te zijn in de maneschijn. Dat lied. En dat is eigenlijk kussen lernt man in zee, geloof ik. Dat heb ik ook wel eens, ik weet niet of ik die heb gedraaid. Die bestaat ook, Duits. En wie weet is het Italiaans eigenlijk. Zou ook nog kunnen, omdat Brazilië en Italië hebben ook altijd een goede uitwisseling. Of tenminste, Italiaanse liedjes wilden het nog goed doen in jaren 60 Brazilië. Meu bem só gosto de mim. Daar begonnen we mee. Wanderlei, 1967. Dan nu gaan we naar Herman van Keeken. Die had een soort rock'n'roll-achtig beat. Soort bandje, wilde graag een solist-artiest zijn. En in 1971 had hij eindelijk een hit. Papi loopt toch niet zo snel. Heel zielig liedje over een gescheiden ouders. En het kindje, hij loopt te hard. En het kindje kan hem niet bijhouden. God, loop wat zachter toe, want ik ben al zo moe. Nou ja, toen had hij dus een hit en het was Joost en Draaier had dat geregeld met Red Bullet Producties, die ook gewoon zelf een radioprogramma had en radioproducer of platenproducer was. En toen moest er een LP komen en daar heeft hij opgenomen Dochter van de Zon. Dat komt nu. The Girl in the Wood heet het en het is van Frankie Lane uit 1951, geloof ik. En in 1961 heeft Herman van Keeken dat ook al opgenomen met zijn band van toen. Maar niet met dat leuke, want nu zit een soort Riders in the Sky-achtige begeleiding bij. Maar in 61 had hij dus een meer saaie, gewone, maar het is best een aardig nummer hoor, daar niet van. Maar dan in het Engels en is in Nederland uitgebracht en ook in Italië, dus het is echt een bijna een grote hit, maar toch niet echt. Dat nummer dat kende hij toch al dus in het Nederlands nu en met een hele spannende wilde gitaarbegeleiding. En een heel maf stereobeeld overigens. Of het is gewoon ergens tussen de studio en dit ergens vervormd geraakt. Dat zou ook nog kunnen. Dus dat, Herman van Keeken, Dochter van de Zon, 1971. Oh, alleen zie ik dat Skid Lars, ja, Til FRP, misschien uit 1981, duurde maar 36 seconden. Dus ja, die wordt nog een keer herhaald, Padpo Action.

0: afgalmen heet dat. Dus een, weet je niet meer, breekt het zo plotseling af, doe je een galmpje achter. Dat is een ding van de radio van vroeger. Maar dat is een heel klein detail van het prachtige nummer dat je zojuist hoorde. Only I Can Do It. It can be done, but only I can do it. En de Retarded Kick Drum Mix. 1997, de DJ Producer. Dit is, en ook moet eens luisteren of die andere mix ook leuk is. En dat doe je dan ook gewoon draaien. Pump Up the Volume. Dat is natuurlijk een totaal afgezaagd sample van Rakim. Goed om te weten ook dat je als iemand zegt pump up the volume. Ja, zeg ja, Rakim. dus dat. En daarvoor Dochter van de Zon. Sorry, uit Engeland trouwens. DJ Producer is Engels. Hè? Engels. En die heeft te maken ook met Hellfish. En dat label. Dus, en doen ook ze veel samen. Daarvoor Herman van Keeken, Dochter van de Zon, 1971. En nog daar weer voor Skitlars, de herhaling. Skitlars uit Noorwegen, Ja til FRP, 1981 misschien wel. Nu dan, vlug naar het nummer met fusgitaar. Je bent illegaal in het land en je luistert naar Patapoe Action. Omai no Subete, oftewel All of You, door de Mops uit... uit Japan. Een heel vrije plaat met eigenlijk alleen voor een gekreun. En All of You, of I Love You hoor je op het eind. Maar dat dus. Het is alleen die ene single uit 1968 klinkt aan alle twee kanten zo, die muziek. Een hele vrije, hippie-achtige kreunzang. Prachtig. Maar dat komt dus nu. The Mops uit Japan met fuzz. Oh ja, en het is ook nog stereo, want die gekke mensen die hadden het gewoon daar stereo singles al. Eigenlijk 2 jaar voordat de rest van de wereld stereo singles ging uitgeven. Dat ze dachten dat dat beter was. Maar die van de Mops die zijn ook echt heel prachtig mooi opgenomen. Dat ga je nu horen. Omai no Subete. Subete, ik weet niet hoe je dat zegt. Subete. All of You, 1968, Patapoe Action.
1: Ja, de. Mo. あ、もうお前を離せない。お前なしでは。

Sondroju, 2026, zware guys. Ja, een nieuwe van de zware guys. Dat is altijd mooi. Zware guys uit Amsterdam ongeveer, denk ik altijd. Sondroju, 2026. Daarvoor The Mobs uit Japan met het extatische Omae no Subete, All of You, 1968. En je voelt je goed. Je bent mooi en intelligent. En je luistert naar Pottepoe Action. We gaan nu naar een band die heet Vox Populi. Er zijn er wel meer van geweest. Deze heeft een uitroepteken eraan vast. Komt uit Frankrijk en werd genoemd Ethno Industrial Band. Internet erover. Ethno-industrieel is. Ik kan het er niet aan afhoren. Dus ik moet dat misschien beter uitzoeken. De muziek is heel mooi, lekker rustig. 1986, dus een beetje industrieel, een beetje ethno kennelijk. Ik had dat alleen niet gehoord. Dat komt nu. Pattepoe Action, Vox Populi, Jostoju, 1986.

Busty Brown. Busty Brown, Consider Me. 1970, een productie van Lee Scratch Perry natuurlijk. En daarvoor twee dubs ervan. De ene stond op een LP en de andere is later tevoorschijn gekomen. Lead Line of Lead Line, dat is de eerste. Dat gaat over, ik dacht Lead, omdat het ging over stroom, geloof ik, dat intro. En No Grow heet dan die andere versie. Ook met percussie en orgel, blup, blup, blup, maar anders. Dus op twee verschillende manieren geprobeerd. Dat waren dus de drie reggae tracks. Dus Lead Line, No Grow en Consider Me. De eerste twee upsetters, de laatste zojuist Busty Brown. En daarvoor, het begon dus zeg maar met zo'n... ja, zo'n jaren 80 alternatieve of experimentele popmuziek. Vox Populi met uitroepteken uit Frankrijk. Justo Ju. Dan, je leeft in het dan en je luistert naar Patapoe Action. De punkmuziek, hoe klinkt dat ook alweer? De punkmuziek is natuurlijk heel anders geworden. En nu kan je vooral terugkijken op al die verschillende stijlen als band. En dan kiezen van wat zal ik gaan doen. Toen niet. Of in veel mindere mate. Zal ik maar zeggen, dus bands die heel erg snelle muziek maakten, had je, die volstrekt niet langzamere muziek kunnen spelen. Dat het gewoon niet gaat of zo. Alleen dat snelle zijn ze heel goed in, maar dan doen ze toch langzame intro's. Een voorbeeld daarvan is uit 1986 uit Denemarken, waar we heel weinig muziek eigenlijk uit hebben. Het is goed dat we toch iets hebben. De band V, V, grote hoofdletter V, kleine letter I. Met het nummer Doodroden Menneskehet. Dood aan de verrotte mensheid. Dood aan de verrotte mensheid, vertaal ik dat maar eventjes. 1986, Denemarken. Waar je dus duidelijk hoort dat het langzaam spelen gaat nog niet zo goed, maar het snel spelen gaat prima. En het gaat natuurlijk om de intentie en de pure wilskracht en alles. Dat Doodroden Menneskehet, 1986, Patapoe Action.

The Witch's Mirror is een film. El Espejo de la Bruja of zoiets. Main title. De muzikant of nee, orkestleider, componist, weet ik veel. Het is uit 1962. Gustavo César Carrion. En het is een Mexicaanse film en die Gustavo is geloof ik een Chileen. Of dat was juist iemand anders. Nou ja, goed. Dus dat filmmuziek. En daarvoor News Direct met harde informatie. 2013. China may soon test new anti-satellite missile. Ja, want die mensen, je vijanden die boven je hangen in een satelliet, die moet je natuurlijk kunnen neerschieten. En we begonnen dat blok met Dood Rodden Menneskeet. Dood aan de rotte mensheid. Wie? V.I. uit Denemarken, 1986. Je bent... Je rekt je nog eens lekker uit in bed. En je luistert naar Patapoe Action. Nu komt uit... Peru? Of toch Bolivia? Ik dacht toch echt Peru. Los pobres también somos felices. 26. Leslie Yaki. Ja, nog nooit eerder gehad. Leslie, nou ja, zoek het zelf op. Leslie Yachi. Yachi. Jachi, zeggen ze dan. Griekse ei, ook zeggen ze Joe. Jachi. Ingewikkeld. Dus de armen zijn ook gelukkig, zegt zij. 2026, Patapoe Action.